Wat in mijn lijf, leven maar een tuke me geen schemme voor me. Sera chouve, sera gente, gente, certement, pour qu'as comptes, non t'es infant. Abri à part,